0: Eins van nummer goed.
1: Dat is van de Wawa.
2: Radioactief Meteo. Wie is het weer bij ons am Sendegebied?
3: Den weekend war dat een mix als zon en wolken.